zelfs de dag zal doen. Lakens verg, verstrengel om mijn voeten. Ik rol en ik draai, ik zoek die vouw van jouw handen. Ik staar naar mijn voet, alsof het een WhatsApp van jou dan stuurt. Ik check die connectie,

op jou vensterbank, maar geluk en zin voor jou leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeet, zal we altijd bij

għaldek langs jubba Enek vres tadi skima Li tzachis an jufat Enek vres fyr jo dika Beliewe vol geluk En dat jy net nog somtijds Vir my nog blijf Ik wens van jou een engel, maar als ik wens mij ook goed u. En als schreef het aan mijn voeten, schreef mij vlerken in die vuur. En ik wens

Het was altijd. En ik hoop een dag als ik jou weer zie, zei mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb mijn hart gelost daar in die bos langs een voetpad op nooit.

Ja, klink dat een van die liedjes wat definitief op herhaal sal wees in my kar. As jy nou dink jy moet in die verkeer sit en jy gaan lekker na daai een luister. Huela Capella is 28 minute oor 11. Dit was Fat Man, Lie of Why. Carly Rae Jepsen is volgende, ook geen onbekende as het kom by muziek nie. En Carly Rae Jepsen is terug met nieuwe muziek. Die liedjie se naam is Love Depressed. Nie een lekker plek om te wees, seker nie, nee, Love Depressed. Kom ons luister daarna en jy laat weet my Lie of Why. Carly Rae Jepsen, Love Depressed.

0: Program word getransporteer deur Multilane, your feel good celebration station.
1: Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Wendag treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Ek vat jou sinjati toe en ga jou rechte olifante wys in Botswana.
1: Oh, maar dis moes al precies.
0: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis moes hoe een vrou wil kampeer.
0: En dis een lekker braai vir papa.
2: Your body can do some pretty remarkable things. It moves you, carries you, and keeps you going every day. But one of the most remarkable things it can do is help save someone else's life. Live life. Give red. Donate blood. Find your closest blood donation clinic today. Visit wcbs.org.za. Just

0: tyd vir hierdie week se nommer 14 behoort aan Rooksyn en Early B met Halfpad. Ons is amper halfpad met hierdie week se top 20 en dan hierdie week se nommer 13 een van my gunstelinge oor mekaar van Zalm Sonnekus en Karleen van Jaarsveld.
1: Nommer 14.

0: Adrian Painter.
1: First of Bean Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
2: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're about to see some passion from both sides. Here we go.
0: Adrian Painter.
3: Dit is kwart voor vier hier op Bok Radio, saam met my Etienne Venter en ons gesels sport. En op die oomblik is daar groot cricket aan die gang in Durban, Proteas teen Australië, wat tans aan die gang is. En Australiërs het gister op 187-6 afgesluit met Matt Renshaw, wat omtrent vast geskop het en 100-tal aangeteken het. Kaptein Pat Cummings het ook 43 bygedra. Teen middagete was het 277-8 vandag en Wian Mulder het twee baie belangrike paaltjies geneem. Nou, die telling wat ek nou net gekry het, is, dis nou die innings break, dis 390 allemaal uit, so Suid-Afrika gaan nou inkom om te kolf, ja, hulle gaan nou inkom, en ons het een redelike taak het om te jaag, weet, om te seker te maak, dat ons vooruitkom. Nou, die tweede toets begin natuurlijk 18 oktober in Kooiberga, en die derde en 27 oktober hier op Nieuweland in Kaapstad, sien waar uit na daar eentje, ek wil self een bykie gaan bywoon, was langklaas by cricketwedstrijd. Nou, die West-Indiese eilande het vir Indië geklop, in die T20, ja, en het oor vertel, met 6 paaltjies. Indië het 'n reëse 249 aangeteken en in die Winnies gekom, en toe sê hulle, hoorie, met 9 balle oor, gaan ons het al. In Pakistan, Sri Lanka, ja, 4 paaltjies geklop in hulle eerste T20, en Abu Dhabi, Afghanistan en Bangladesh speel 'n eenmalige T20 met mekaar, en dit gaan die eerste dag toets, en dit is die eerste dag afgesluit op 317 vir 8, so goeie telling, en daar is nog een bykie spasie waar die manne nog een telling kan opzet. En natuurlijk in vrouw cricket pak Australië, Bangladesh mekaar morgen in al tweede een dag wedstrijd. Hier is Olyfie van Dion Groot.
4: Gezag is hoe dat wat jou bykie doen en as jy my soe dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

gezeg is hoe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

In honey blow, van de hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani. Ganker en rooi grond en basalt. Riviere dreen dier my arend.

die nacht tot ziens en een nieuwe dag voor jou bring. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strooproe. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.